Een goedemorgen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 8e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het ging om een vergelding voor de Iraanse aanvallen van eergisteren in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse soldaten omkwamen. Een derde is nog altijd vermist. En 4 anderen raakten gewond en hadden verzorging nodig in het ziekenhuis. Op verschillende plaatsen in Iran zijn ontploffingen gemeld, maar er is nog geen nieuws over doden of gewonden. Op de renbaan in Milaan in Italië is een concert van rapper Bad Bunny stopgezet na zwaar stormweer. Zowat 75.000 fans moesten al na 5 nummers vertrekken. Heel wat van hen raakten gewond door dikke hagelbollen. Door die storm viel ook een deel van het metroverkeer in Milaan stil. Het is nog niet duidelijk of het concert op een ander moment ingehaald wordt. En op het WK voetbal heeft Engeland de kleine finale om de 3e plaats gewonnen na een spektakelwedstrijd tegen Frankrijk. Engeland won met 6-4. Bij de rust stond het daar al 4-0. De Fransen kwamen nog terug tot 4-3, maar dan liepen de Engelsen weer uit. Saka scoorde 3 keer voor Engeland en Mbappé 2 keer voor Frankrijk. Hij is voorlopig topschutter op het WK met 10 doelpunten, 2 meer dan Lionel Messi. Maar die speelt vanavond wel nog de grote finale tegen Spanje. Mbappé kan de eerste ooit zijn die 2 WK's na elkaar topschutter wordt. En voor Engeland is die 3e plaats het beste resultaat op een WK sinds de wereldtitel van 60 jaar geleden. De dag begint grijs met kans op wat lichte regen. Later komt de zon erdoor vanaf de kust en we halen maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer bij 22 graden.

0: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
1: Kom, laat je inspireren.
0: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
1: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
0: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeer.be. Op weg naar zee.
2: Het beste uit de 60s,
3: 70s
2: en 80s.

0: Het beste uit de 60s,
1: 70s
0: en 80s.
2: Wat was dat?
3: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op deLijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
2: Flashy.
3: Voorwaarden op deLijze.be/superplus. deLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste deLijze-winkels...

0: vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
3: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
2: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
3: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
2: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.

0: Goedemorgen. Spektakel op het WK voetbal. Daar heeft Engeland afgelopen nacht de kleine finale om de derde plaats gewonnen tegen Frankrijk met maar liefst 6-4. Engeland stond bij de rust al 4-0 voor. De Fransen kwamen na een zwakke eerste helft toch nog terug tot 4-3, maar daarna liepen de Engelsen weer uit. Saka scoorde 3 keer voor Engeland. Na de teleurstelling door de uitschakeling in de halve finales mogen we 4 zijn, zegt hij.
1: I don't think anything can lessen the pain that we felt. That one really hurt us, I'll be honest. But today was just about being professional, finishing strong and we can be proud of ourselves to achieve that.
0: Voor Engeland is de derde plaats ook het beste resultaat op een WK sinds de wereldtitel van 60 jaar geleden beter. Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten voor Frankrijk en hij is voorlopig topschutter op het WK met 10 doelpunten. 2 meer dan Lionel Messi, maar die speelt vanavond wel nog de grote finale met Argentinië tegen Spanje. Mbappé kan de eerste ooit zijn die 2 WK's na elkaar topschutter wordt. En bij Frankrijk stopt Didier Deschamps na 14 jaar als bondscoach. Hij kreeg op zijn laatste persconferentie zelfs applaus van de journalisten.
2: J'ai reçu tellement de messages, de très très beaux messages. Je vous cache pas, je vais pas pleurer devant vous. Même si je pourrais, mais voilà, qui m'ont touché énormément.
3: Au nom de tous, on voulait te remercier pour cette attitude avec nous pendant ces 14 années.
2: Merci, c'est gentil.
0: Deschamps is 57 en pakte als coach met Les Bleus de wereldtitel in 2018. Zowel op het EK ervoor als op het WK erna verloor Frankrijk nog de finale. De gevangenisvakbonden zijn niet te spreken over de invoering van de minimale dienstverlening tijdens een korte staking. De ministerraad heeft dat beslist, maar Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond noemt dat onbegrijpelijk.
4: Men heeft beslist om personeel vanaf het eerste moment op te vorderen via de gouverneur, desnoods met de politie aan de deur. Dat betekent dat mensen die in onmogelijke omstandigheden werken, verplicht om te blijven komen werken wanneer ze het werk wensen neer te leggen. Ik dacht dat de periode van dans dat die voorbij was, maar blijkbaar voor deze regering moet dat allemaal kunnen.
0: De vakbonden waarschuwen ook voor een gebrek aan veiligheid en voor oververmoeidheid bij het personeel. De hulpdiensten in Brussel dreigen met een staking nu dinsdag op de Nationale Feestdag. Ze klagen over te weinig personeel en voertuigen en protesteren tegen verplichte overplaatsingen zonder overleg. Eind vorige maand kondigde de brandweer ook al een nationale staking van onbepaalde duur aan. En het Amerikaanse leger heeft voor de 8e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het ging om een vergelding voor de Iraanse aanvallen van eergisteren in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse soldaten omkwamen. Een derde is daar nog altijd vermist en 4 anderen raakten gewond en hadden verzorging nodig in het ziekenhuis. Op verschillende plaatsen in Iran zijn ontploffingen gemeld, maar er is nog geen nieuws over doden of gewonden. De dag begint grijs met kans op wat lichte regen. Later komt de zon erdoor vanaf de kust en maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer bij 22 graden. Dinsdag wisselend bewolkt en droog. Woensdag en donderdag regen en 23 graden. En vanaf vrijdag droger en een beetje warmer.

0: die dag bij de interieurdokter in Ronse.
1: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
2: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronse. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
1: Echt?
2: Echt waar?
0: Makri in Ronse. Interieurs met advies in Ronse of op makri.be. Nu solden bij Makri.
3: Het beste uit de 60s,
4: 70s
3: en 80s. Ja.

0: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
1: De Vlaamse.
2: Mooi, leven is mooi.
1: Franse.
2: Flirt, avec toi.
1: En Belgische top 100.
0: En de zomer top 500.
1: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
0: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: Wat was dat?
4: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leijze-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
3: Flashy.
4: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leijze-winkels gewoon open.
1: Nostalgie Plus.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
0: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak... voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

0: Goedemorgen. Het agentschap Wegen en Verkeer betaalt miljoenen aan schadeclaims voor voertuigen die schade oplopen door putten en verzakkingen op Vlaamse wegen. Dat blijkt uit cijfers die CD&V opvroeg bij de minister van Mobiliteit. Ze staan vanmorgen in de Zondag. De voorbije 5 jaar ging het om ruim 2 miljoen euro. Je hoort Katrien Kiekes van Wegen en Verkeer.
1: Dat gaat niet alleen over snelwegen, maar ook gewestwegen, fietspaden. We weten dat die kwaliteit op vele plaatsen al een stuk hoger ligt dan de afgelopen jaren. Maar we moeten er verder voor zorgen dat die nog verder verbetert om op die manier te voorkomen dat die schade ontstaat. Nu, niet alle schade kunnen we uitsluiten. Denk bijvoorbeeld aan stormweer.
0: Vorig jaar werd maar 1 op de 3 schadeclaims ook echt terugbetaald. De hulpdiensten in Brussel dreigen met een staking, nu dinsdag, op de Nationale Feestdag. Ze klagen over te weinig personeel en voertuigen en protesteren tegen verplichte overplaatsingen zonder overleg. Eind vorige maand kondigde de brandweer ook al een nationale staking van onbepaalde duur aan. Rusland heeft opnieuw zware aanvallen uitgevoerd op Oekraïne met raketten en drones. Onder meer de hoofdstad Kiev werd geraakt. Daar vielen zeker 1 dode en 9 gewonden. Volgens de burgemeester sloegen raketten in op 2 flatgebouwen en een supermarkt. In de Oekraïnse havenstad Odessa vielen minstens 2 doden en 4 gewonden bij een Russische aanval op een pretpark. Gisteren viel het Oekraïnse leger dan weer een distributiecentrum aan in het westen van Rusland. Daarbij vielen minstens 8 doden en 60 gewonden. Spektakel op het WK voetbal. Engeland heeft afgelopen nacht de kleine finale om de 3e plaats gewonnen tegen Frankrijk met maar liefst 6-4. Engeland stond bij de rust al 4-0 voor. De Fransen kwamen na een zwakke eerste helft toch nog terug tot 4-3, maar daarna liepen de Engelsen weer uit. Saka scoorde 3 keer voor Engeland. Na de teleurstelling door de uitschakeling in de halve finales mogen we 4 zijn, zegt hij.
2: I don't think anything can lessen the pain that we felt. That one really hurt us, I'll be honest. But today was just about being professional, finishing strong and we can be proud of ourselves to achieve that.
0: Voor Engeland is de 3e plaats ook het beste resultaat op een WK sinds de wereldtitel van 60 jaar geleden. Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten voor Frankrijk. Hij is voorlopig topschutter op het WK met 10 doelpunten. 2 meer dan Lionel Messi. Maar die speelt vanavond wel nog de grote finale met Argentinië tegen Spanje. Mbappé kan de eerste ooit zijn die 2 WK's na elkaar topschutter wordt. En bij Frankrijk stopt Didier Deschamps na 14 jaar als bondscoach. Hij kreeg heel wat emotionele berichten, zei hij. En op zijn laatste persconferentie zelfs applaus van de pers.
3: J'ai reçu tellement de messages, de très très beaux messages. Je vous cache pas, je vais pas pleurer devant vous. Même si je pourrais, mais voilà, qui m'ont touché énormément.
4: Au nom de tous, on voulait te remercier pour cette attitude avec nous pendant ces 14 années.
3: Merci, c'est gentil.
0: Deschamps is 57 en pakte als coach met Les Bleus de wereldtitel in 2018. Zowel op het EK ervoor als op het WK erna verloor Frankrijk de finale. De dag begint grijs met kans op wat lichtregen. Later komt de zon erdoor vanaf de kust. Maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer bij 22 graden. Dinsdag wisselend bewolkt en droog. Woensdag en donderdag regen en 23 graden. Vanaf vrijdag droger en wat warmer.

0: Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
2: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
3: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
1: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
2: Oh, maar dat is correct.
4: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
5: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.

0: Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Amai, 2+1 gratis op bessen en frambozen.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
1: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
3: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
4: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
5: Een dagje uit.

0: Er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: We missen hem, maar hij geniet van zijn vakantie. Bert Gene. En ja, we gaan ervoor. De zomer van je leven. Met het nieuws van 10 uur. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Een schietpartij aan discotheek Icon in Antwerpen vanochtend. Dat is de vroegere Nox. Het slachtoffer is een man van 23, vertelt Wouter Bruins van de politie.
4: Het slachtoffer is met levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis en is daar in de loop van de ochtend overleden. Dus er is meteen een onderzoek gestart. En onze lokale recherche heeft een adres in Lint kunnen achterhalen. En daar is een aantal betrokkenen aangetroffen. Die zijn gearresteerd. En ieders betrokkenheid bij de feiten die wordt nu natuurlijk verder onderzocht.
3: Het motief van de schietpartij is nog onduidelijk. Ook dat wordt nog onderzocht. Het agentschap Wegen en Verkeer betaalt miljoenen aan schadeclaims voor voertuigen die schade oplopen door putten en verzakkingen op Vlaamse wegen. De voorbije 5 jaar ging het om ruim 2 miljoen euro. Je hoort Katrien Kiekes van Wegen en Verkeer.
5: Dat gaat niet alleen over snelwegen, maar ook gewestwegen, fietspaden. We weten dat die kwaliteit op vele plaatsen al een stuk hoger ligt dan de afgelopen jaren. Maar we moeten er verder voor zorgen dat die nog verder verbetert. Om op die manier te voorkomen dat die schade ontstaat. Nu, niet alle schade kunnen we uitsluiten. Denk bijvoorbeeld aan stormweer.
3: Vorig jaar werd maar 1 op de 3 schadeclaims effectief terugbetaald. In Oekraïne zijn zeker 3 doden en 13 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. In de hoofdstad Kiev werden volgens de burgemeester zeker 2 flatgebouwen en een supermarkt geraakt. En in de havenstad Odessa sloegen raketten in een pretpark in. In het westen van Rusland vielen dan weer zeker 8 doden en 60 gewonden bij een Oekraïnse aanval op een distributiecentrum. Eerst bewolkt en kans op wat lichtregen. Later meer zon en tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer bij 22 graden.
2: Dankjewel. Buitentemperatuur hier bij Nostalgie Plus op dit moment is 18 graden. Ik heb een V1-file van 10 minuten en die staat op de E40 Jabeke-Veurne. En je vriest daar 10 minuten inderdaad tussen Gistel en Middelkerken. En dat komt daar door een ongeval.
6: Flashback Top 40
7: met Serge Haderman.
2: Zondagmorgen 19 juli 2026. Hele goede morgen, vrienden van de hit. Van harte welkom bij de Flashback Top 40 van juli 1971. En dit is de top 3. De Yamazukis en Yamazuki op nummer 3. De Sweet met Coco op nummer 2. En dit is de nummer 1. Hoera en vlucht van Michel Delpech. En je mag beginnen te stemmen vanaf nu. Waarom zou je dat doen? Wel, het is plezant, het kost niks. En wat nog veel belangrijker is, jij helpt de geschiedenis van de hits te herschrijven. En dat doe je via onze site nostalgie.plus, dus www.nostalgie.plus. Maar heel veel luisteraars doen het ook al via WhatsApp 0477 900 800. Dat is 0477 900 800. Stemmen maar.
6: Nummer 50. Whoopie.

0: Missie om de hardnekkige langslapers wakker te krijgen. Ja, toch wel hoor. Want ik heb hier een hele mooie lijst uit juli 1971 bij Nostalgie Plus. Tijdens de zomer van je leven. Beginnen deed ik met de ex-nummer 1 van de Stones, Brown Sugar. En in deze lijst staan ze op nummer 40. In 66 schrijft onze volgende muzikale gast de song I'm a Believer. Een gigantisch hit voor de Monkees. Geschreven door niemand minder dan singer-songwriter Neil Diamond. Later breekt hij bij ons door als zanger met classics zoals Sweet Caroline, Cracklin' Rosie en tiental andere knallers. In 1961 zet hij voor een van zijn albums I'm a Believer zelf op de plaat. Leuk weet je, Neil Diamond zat op school en zelfs in de klas met Barbara Streisand.
1: In de Flashback Top 40.

0: twee keer in deze Flashback Top 40. Dit was de versie van de Franse zangeres Sheila Le Roi Mage. En voor de andere uitvoering verwijs ik je graag naar het uur tussen 12 en 1. Sheila staat op 38, Neil Diamond op 39. En als je er nu pas bij bent, een hele goede morgen. We begonnen met nummer 40, The Stones en Brown Sugar. Er zijn weer een paar platen nieuw binnengekomen. Een paar, het zijn er nogal wat hoor. Net al Neil Diamond. En nu op 37 jaar. En iedereen heeft zo zijn of haar muzikale voorkeurtjes. Een van mijn persoonlijke favorieten uit juli 1971. De Flashback Top 40 hier bij Nostalgie Plus komt binnen op 37. Lady of the Morning van Marvin Welsh en Farrar. En die Farrar, die zat een tijd bij de Shadows. Het was ook de partner van Olivia Newton-John een tijdje, waar ze ook regelmatig mee samenwerkte.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Bijna 10 minuten voor 10:30 was dat onze tweede nieuwe binnenkomer alweer. Marvin Welsh en Farrer in de Flashback Top 40 hier bij Nostalgie Plus met Lady of the Morning. De Nederlandse zanger-acteur Ben Kramer heeft een opvallende link met Vlaanderen. Hij zong voor het eerst in een musical bij het Koninklijk Ballet van Vlaanderen toen hij de rol van Juan Perón vertolkte in de musical Evita van Andrew Lloyd Webber. Maar wij leerden Ben ook kennen als hitmaker. Luister maar naar De Clown. Ben maakt zijn entree in de Flashback 40 van Nostalgie Plus op nummer 36.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: een stem, hè. Ben Kramer binnen op 36 met De Clown. De zomer van je leven vieren wij hier. Straks bijvoorbeeld met Tony Talboom en Weekend Vibes. Na 1 uur. En dat betekent net na de finale van deze Flashback Top 40. Jullie zijn goed aan het stemmen. Zelfs Roland Dont. En die zegt: goedemorgen Serge van op de Gentse feesten. En ik ben natuurlijk ook vandaag weer heel benieuwd waar jullie luisteren vandaag tijdens de zomer van je leven. In binnen- en buitenland, op de Gentse feesten of elders. Want het is een weekend, een verlengd weekend vol met feestelijkheden. En die zomer vieren we met 2 plaatjes. Dadelijk op 34. Eentje die aan het zakken is, maar wel heel zomers. En op 35, ja, ik blijf wat nummer 35 betreft samen met Tel in Nederland. En onze volgende binnenkomer komt van de Dizzyman's Band.
1: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
2: De zomer van je leven bij Nostalgie Plus.
3: Nieuw
2: in de Flashback Top 40.

0: De zon is hier nog een beetje de grote afwezige, maar je hebt het gehoord in het nieuws daarnet. Daar komt straks een verandering in. Misschien schijnt ze bij jou al. En in elk geval schijnt ze in de radio. Of een van de andere toestellen waarmee je misschien aan het luisteren bent, naar Nostalgie Plus, naar de Flashback Top 40. Dit was het zonnige Loop Die Love van Juan Bastos. Was eigenlijk een Grieks liedje. En dat was van Polis Dilada. Was dat? Dat draai ik wel eens bij een volgende gelegenheid als die zich voordoet. En ook op 35 volop zomer op de radio met de Dizzy Mans Band. Ze komen hier binnen met Let's Go to the Beach. Aha, dat is een leuk voorstel. Doen we graag, hè? Naar het strand gaan. Oké, ik heb weer een nieuwe. Hamilton, Joe, Frank en Reynolds. Een plaat die zoveel gedraaid werd destijds door de zeezender Radio Veronica, dat het uiteindelijk ook bij ons een hit werd, net als in Amerika. Daar kwamen ze ook vandaan. En ik verwijs je nu al graag door naar het volgende boek van Dennis Michiels. De opvolger van 500 unieke one-hit wonders, want ze stonden maar één keer in de hitparade bij ons. Don't Pull Your Love, Hamilton, Joe, Frank en Reynolds op 33.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

En ondertussen zal ik nog eens een keer voor de mensen die er wat later zijn bijgekomen. Goedemorgen, bijna goedemiddag. Ik overloop met jullie de oorspronkelijke top 3. Dus let op, dit is geen tussenstand. Opgenomen in een Brusselse studio. De Yamazukis met Yamazuki. Ze staan op nummer 3 in juli 1971. Het maandoverzicht. Coco van de Sweet op nummer 2. En dit staat...

is Pour un Flirt, een van de grote zomerhits van toen. Stemmen kan natuurlijk via onze site nostalgie.plus, via de flashback top 50. Dan mag je even klikken op mij. Maar het kan ook via WhatsApp 0477 900 800.

0: Gilbert Montagnier op 32 met The Fool. 31 is nieuw. Arnold Muren krijgt de inspiratie voor de volgende single tijdens een tournee op de Antillen. Hij ziet hoe de bomen door de passaatwind allemaal naar dezelfde kant wijzen. Zou dat een plaat kunnen zijn van de Cats?
1: Oh, oh. Nostalgie Plus. Nieuw.
2: In de Flashback Top 40.

0: De Flashback Top 40.
1: Een frisse start met de Stones op 40 en Brown Sugar. I'm a Believer in de versie van Neil Diamond op nummer 39. En dit is de Franse zangeres Sheila met Le Roimage op 38. Marvin Welsh en Ferrer binnen op nummer 37. Ben Kramer op 36. Nummer 35, Let's Go to the Beach van de Dizzy Man's Band. En dit is Juan Bastos met Look the Love op 34. Nummer 33 is nieuw. Komt uit Amerika. Hamilton, Frank en Reynolds.

0: Gilbert Montagné en Da Fool. Is er net binnen op 31 de Cats met One Way Wind.
1: De beste hitlijsten uit de 60s, 70s en 80s. De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus.

0: Ja, nu mag de zon zeker tevoorschijn komen dankzij It's a Beautiful Day. Dat was muziek van eigen bodem. Ze kwamen uit het Brusselse Pendulum, was dat, op nummer 30. En dan nummer 29, ook een plaats waarvan geen spoor te bekennen was in juni 1971. Maar in juli komen ze wel binnen. Maar 1 jaar eerder brengt Creedence Clearwater Revival het album Mardi Gras uit. Na het vertrek van Tom Fogerty blijven enkel zijn broer John Fogerty, bassist Stu Cook en drummer Doc Clifford over. Het is eigenlijk hun eerste album als trio, omdat de overgebleven leden John Fogerty een dictator vinden, eisen zij meer inspraak. Op Mardi Gras staan ook bijdragers van de andere bandleden. Maar tot overmaat van ramp flopt de plaat, wat de stemming binnen de groep niet echt ten goede komt. Toch wordt er tijdens de zomer van 71 nog een dikke hit gescoord met Sweet Hitchhiker.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Deze Catch My Soul van Gene Letter. De man kwam oorspronkelijk uit het toenmalige Rhodesië en emigreerde in 1965 naar Engeland. En kwam zo bij de Shakespeare's terecht. En dus verkaste hij naar ons land. Dus eigenlijk toch een beetje muziek van eigen bodem, hè? Deze Catch My Soul. En de Shakespeare's die kennen we natuurlijk hoofdzakelijk van Summertime. Maar dat is voor een volgende gelegenheid hier bij Nostalgie Plus. En nu ja, toch wel een hele bijzondere nieuwe binnenkomer. Want op 3 juli van dat jaar, 1971, sterft Jim Morrison van The Doors in Parijs. Jim was amper 27. En van het legendarische laatste album waar hij aan meewerkte, L.A. Woman, verschijnt de single Riders on the Storm. Nieuw binnen in de Flashback Top 50 bij Nostalgie Plus op nummer 27.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
1: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
2: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrie voor in Ronsen, hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
1: Echt?
2: Echt waar?
0: Maakrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op maakrie.be. Nu solde bij Maakrie.
3: En wij maken er een heel fijn verlengd weekend van. Als je moet werken, sterkte en blijf zeker genieten. Your golden years. Het is 11 uur en dat betekent tijd voor het nieuws.
4: Goedemorgen. Een schietpartij in Antwerpen. Het gebeurde vanmorgen vroeg aan discotheek Icon. Dat is de vroegere Nox. Het slachtoffer is een man van 23, vertelt Wouter Bruins van de politie.
5: Het slachtoffer is met levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis en is daar in de loop van de ochtend overleden. Dus er is meteen een onderzoek gestart. En onze lokale recherche heeft een adres in Lint kunnen achterhalen. En daar is een aantal betrokkenen aangetroffen. Die zijn gearresteerd. En ieders betrokkenheid bij de feiten die wordt nu natuurlijk verder onderzocht.
4: Het is nog niet duidelijk waarom er geschoten is. Politie en parket onderzoeken dat nog. In de Alpen in Oostenrijk zijn twee Duitsers omgekomen bij twee incidenten. Een man van 63 stortte zo'n 200 meter naar beneden tijdens een beklimming. En een andere man overkwam hetzelfde in Tirol toen hij zijn evenwicht verloor tijdens een afdaling. In Gaza zijn zeker 11 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen. Dat melden de autoriteiten daar. Eén raket kwam op het huis van een gezin van 5 terecht. Niemand overleefde dat. Volgens Israël waren leden van de Palestijnse terreurgroep Hamas het doelwit. Sinds oktober vorig jaar geldt er een wapenstilstand, maar toch vielen er nog meer dan 1100 doden in Gaza. Eerst bewolkt en kans op wat lichtregen. Later meer zon en tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer bij 22 graden.
6: Flashback Top 40
7: met Serge Haderman. Nummer 26.

0: Gaye, maar dit was de Mardi Gras. Too Busy Thinking About My Baby. 26 in de Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus. En het is tijd, ja, dit is toch wel een bijzonder moment, om 10:55... voor de tussenstand, de eerste tussenstand van jouw top 3. Het zou de finale kunnen worden en er is weer wat veranderd. Sweet, ze zakken van 2 naar 3 met Coco. En dat betekent 1 plaats winst voor de Yamazukis. Yamazuki, haha, staat op nummer 2. En 1 blijft voorlopig 1.
1: Tour, un petit tour, au petit jour.
0: Ik ben benieuwd of hij het volhoudt tot even voor 1 uur. Want dan beginnen we met de grote finale van jouw top 3. De grote finale straks, juli 1971. Wat is jouw keuze? Heb je nog niet gestemd? Zeker doen. En als je niet akkoord bent met deze volgorde, dan doe je dat ook zeker via onze site, de Flashback Top 50, via nostalgie.plus of via WhatsApp 0477 900 800.

0: Antwerpse Pebbles. Seven Horses in the Sky was natuurlijk hun grootste knaller. Die gaan we ongetwijfeld terug horen tijdens de Belgische Top 100. Overmorgen dinsdag, waarover straks meer, want ook daar kan je voor stemmen. De Pebbles dus met Down at Kiki op nummer 25. En we blijven in de Lage Landen. Het begon allemaal met Little Green Bag in 1969. En ondertussen heeft hij ruim 40 hits bij elkaar gezongen, waaronder een aantal wereldhits. Ik heb het over George Baker en zijn Selection. Hun zesde hit scoorden ze in de zomer van 1971 met Tonight.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: En ondertussen is tijdens deze zonnige plaat van de George Baker Selection de zon er hier doorgekomen. Oh, fantastisch hoor. Komt door de muziek waarschijnlijk. Ik ben een beetje bijgelovig, denk ik. In elk geval hoop ik dat bij jou de zon ook al schijnt. En ondertussen zijn er ook al een aantal mensen die hun locaties hebben doorgegeven waar ze aan het luisteren zijn. Waarvoor dank, kom ik straks nog op terug. Maar eerst een citaat van Mick Jagger. Die zei ooit, en ik citeer, de vier belangrijkste Britse bands in de 60s waren de Beatles, de Stones, de Kings en de Who. Einde citaat. Maar een groot aantal bands uit de 60s kennen geen succes meer in de 70s. En dat is zeker niet het geval voor The Who. Integendeel zelfs. In 71 komt de band met het album Who's Next. Hun best verkochte LP ooit met daarop onder meer Won't Get Fooled Again. Doordat de makers van de Amerikaanse reeks CSI Miami deze classic als tune gebruiken, maakt een jongere generatie muziekliefhebbers kennis met deze legendarische band. Won't Get Fooled Again, op 23 nieuw binnen en een van mijn grote favorieten uit deze lijst.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: vind ik zelf de mooiste van de hele lijst vandaag. Shangri-La's komt uit de 60's, maar het werd opnieuw uitgebracht in 71. En ze staan op 21 met Past, Present en Future.
1: Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Kom, laat je inspireren.
3: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
2: Kom, laat je inspireren.
3: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
2: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
3: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
4: Een dag

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Your Golden Years.
3: Nieuw.
2: In de Flashback Top 40.

0: Johnny Rivers was dat op nummer 20 met de Sea Cruise. Op weg naar zondagmiddag met Nostalgie Plus en de Flashback Top 40 juli 1971. Ruim 7 jaar voor Saturday Night Fever. De Bee Gees mogen dan al terugkijken op een bijzonder succesvolle carrière met ruim 15 grote hits, waaronder diverse nummer 1 classics. Vreemd genoeg zijn ze begin 70's er nog geen enkele keer in geslaagd om in Amerika de top te bereiken. Maar in 71 is het raak. How Can You Mend a Broken Heart wordt de eerste en zeer zeker niet de laatste Amerikaans nummer 1 van de Bee Gees. Pikant detail. Het nummer was oorspronkelijk bestemd voor Andy Williams, maar die vond het maar niks.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: How Can You Mend a Broken Heart? De leuke berichtjes blijven binnenkomen. Eentje van Veronique. Dag Serge, geen Gentse feesten voor mij vandaag. Wel een voormiddagwandeling hier in Wemmel met de hond in plaats van een avondwandeling. Dit om te luisteren naar de Flashback Top 40.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse, Franse en Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten, één onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
3: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Your Golden Years. Nostalgie Plus.
2: Nummer 18.

keizer van het Vlaamse lied. Ook vandaag is hij erbij met Aan Mijn Darling op zijn retour, want het was een dikke top 10 hit. Hij staat op nummer 18. Dadelijk. Haha, nog muziek van eigen bodem. Ik heb daar nog een leuk verhaaltje bij, met een persoonlijke touch. De Lilac Street Band, dat was de groep van Ignaz Baart uit Kortrijk, die we vooral ook nog kennen van More Than Sympathy en andere leuke dingen. En veel artiesten hebben hun eigen singles niet. En dat bleek ook het geval met het volgende plaatje, wat nummer 2 stond in de top 30. En in de maand juli 1971 staat hij op nummer 17. En hij kreeg van mij een exemplaar van zijn eigen single. En die had ik gekocht als tweedehands. Ik denk voor 5 Belgische franken. Kraakt wel een heel klein beetje. Dus, zoals gezegd, mijn versie die kraakt ook wel. We draaien hem van vinyl. Maar het heeft zo zijn charme, hè. Lilac Street Band en Ignaz Baart. Muziek van eigen bodem dus op nummer 17. Dit is Bestseller. MUZIEK

0: 1471.
1: Op de Belgische wegen wordt een snelheidsbeperking tot 90 km per uur ingevoerd. En Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk.
2: De Flashback Top 40.

Hoe gaat het tegenwoordig met Graham Nash? Goed, hij ziet er goed geconserveerd uit. Hij treedt regelmatig op. Nog niet zo heel lang geleden was hij in de Roma in Borgerhout. En alle aanwezigen zeiden van ja, fantastisch optreden. En hij is goede vriendjes met Alan Clark van de Hollies. Dat is de groep waarin zijn carrière begon. En verder zat hij natuurlijk ook uiteraard bij Graham Nash en Young. Maar nu, nog net voor het nieuws van 12 uur, onze hoogste nieuwe. En die komt van de Spaanse zanger Perret, die in 67 ontdekt werd tijdens de Midem, de jaarlijkse muziekbeurs in Cannes.

0: Eind september 1971 stond hij nog steeds nummer 1 in de Lage Landen. Je kon dus spreken van een late zomerhit. De hoogste nieuwe in de Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus op deze zondagmiddag. In de lijst van juli 1971 heet Borghetto.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
1: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
2: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
1: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
2: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
1: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
2: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
3: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
4: Ja, ja, het wordt spannend, hè? We komen dichter en dichter bij de finale. Jouw finale en zometeen de tussenstand. Your golden years. Nostalgie plus. Maar het is de hoogste tijd voor het nieuws. Goedemiddag.
5: Een goedemiddag. In Borgerhout in Antwerpen is een granaat gevonden aan een huis. Ontmijningsdienst Dovo is naar daar om ze onschadelijk te maken. Dat zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe de granaat daar belandde, door wie en waarom. Het onderzoek loopt. Nog in Antwerpen onderzoekt de politie de dodelijke schietpartij van vanmorgen vroeg aan een discotheek. Een man van 23 werd nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar stierf daar aan zijn verwondingen. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en waarom, zegt Wouter Bruins van de politie.
6: We kijken of er nuttige camerabeelden zijn, of er getuigen zijn die ons kunnen verder helpen. En onze lokale recherche heeft samen met het snelle responsteam een adres in Lint kunnen achterhalen. En daar is de politie een huiszoeking gaan doen vanmorgen nog. Er is een aantal betrokkenen aangetroffen, die zijn gearresteerd. En ieders betrokkenheid bij de feiten, die wordt nu natuurlijk verder onderzocht.
5: Opgelet als je je belastingaangifte nog niet hebt ingediend. Want online, via TaxonWeb, kan dat nog tot middernacht. Eigenlijk moest die aangifte woensdag al binnen zijn. Maar omdat er technische problemen waren met de website, kreeg je extra tijd. Stekkerbatterijen en zonnepanelen worden al maar populairder in Vlaanderen. Op één jaar tijd zijn er al bijna 11.500 toestellen gemeld. Maar wellicht zijn het er in werkelijkheid nog meer. CD&V-kamerlid Robrecht Botuyne vroeg daarover cijfers op. Hij vindt dat we meer aandacht moeten hebben voor de veiligheid van die toestellen.
7: Stekkerzonnepanelen en stekkerbatterijen moeten eigenlijk gekeurd worden. Maar we zien dat er in Vlaanderen heel wat van die stekkerbatterijen en zonnepanelen op de markt zijn via webshops die niet gekeurd zijn, die vaak niet compatibel zijn met onze eigen elektriciteitsinstallaties. En dat kan tot gevaarlijke situaties leiden, dat kan tot brand leiden. En dat moeten we uiteraard ten allen tijde vermijden.
5: In Gaza zijn zeker 11 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen. Dat melden de autoriteiten daar. Eén raket kwam op het huis van een gezin van 5 terecht. Niemand overleefde dat. Volgens Israël waren leden van de Palestijnse terreurgroep Hamas het doelwit. In de Ronde van Frankrijk is het net als gisteren aan de klimmers en de kandidaten voor de eindwinst. De 15e rit is meer dan 180 kilometer lang met 3 beklimmingen in de finale. Sportjournalist Maxime Goethals.
8: De laatste rit voor de rustdag is nog een hele pittige, met de finish op het plateau de Solaison, 11 kilometer aan 9%. Een hele, hele zware klim. Remco Evenepoel krijgt geen afdaling of een stukje vlak om nog eventueel tijd goed te maken na een klim. De aankomst ligt nu boven, dus hij zal moeten strijden om zo weinig mogelijk tijd te verliezen.
5: Evenepoel verdedigt zijn 3e plaats in het algemeen klassement. Tadej Pogacar verstevigde gisteren zijn gele leiderstrui. Vanmiddag en vanavond klaart het geleidelijk op en blijft het meestal droog bij 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, kans op wat lichte regen en opnieuw 22 graden. Dinsdag droog en iets warmer.
9: Flashback Top 40
3: met Serge Haderman.
9: Nostalgie Plus. Nummer 12.

0: staan op nummer 12. Georgie Fame en Alan Price en Rosetta. Welkom in het laatste uur van de Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus. Met straks de finale die jij nog aan het bepalen bent. Want er wordt nog steeds volop gestemd via de app. En natuurlijk ook via de site. Let op, dit is de laatste tussenstand. We zijn teruggezakt. Yamazuki. Van de Yamazukis op nummer 3. Dat is een beetje jammer voor Frank Michielsen, want die schreef mij daar een berichtje over daarnet. Maar dat moet ik nog even opzoeken, hoor. Eerst nog de nummer 2. De Sweet met Coco. Terug gestegen naar een tweede plaats. In 1 blijft voorlopig nog steeds 1. Hij stond ook heel hoog genoteerd in onze Franse top 100 die we vorige week hebben uitgezonden. Pura Vreugd van Michel Delpech. Ik heb het berichtje van Frank teruggevonden, hoor. De Yamazukis. Frank die schrijft fantastische herinneringen aan het kampvuur op bij de Giro, al waar de leiding danste op dit nummer en wij allemaal voorzien werden van bandada. Ik zie het al voor mij. Oké, de top 3 dus. De laatste tussenstand met de Yamazukis op nummer 3, de Sweet op nummer 2 en nummer 1 Pura en Flirt van Michel Delpech. Je kan nog stemmen tot ongeveer, wat spreken we af, ongeveer 12:30. Want dan moeten we echt de som gaan opmaken. En dat stemmen dat kan via onze site www.nostalgie.plus, maar ook via WhatsApp 0477 900 800.
1: Nummer 11. Engine.

0: Flashback Top 40.
1: Joan Rivers en Sea Cruise op nummer 20. De Bee Gees binnen op 19. Zakt naar 18, Vultura.
2: Ver van hier.
1: Aan mijn darling staat op 18. En ook op 17 muziek van eigen bodem. Dit is de Lilac Street Band op 17. I Did What I Did for Maria van Tony Christie noteren wij op 16. Whoopie. Nummer 15. Glory, glory, glory. The Bannerman van Blue Mink. Nummer 14 is van Graham Nash en Chicago. En dan de hoogste nieuwe, late zomerhit in 1971. Borreguito van Perret op 13.
3: Hey, Borreguito, como tú. Que genio café sin la jugo.
2: Rosetta, are you better? Are you well?
1: Georgie Fame en Alan Price. Ze staan op nummer 12 met zijn Rosetta. Internet, Oscar Harris en de Twinkle Stars en Soldier Sprayer op nummer 11.

0: staat er weer even. Ze staat op nummer 10 met de allereerste keer. Ik heb goed nieuws voor de luisteraars die de lijst willen volgen online. www.nostalgie.plus. De volledige Flashback Top 40 staat online. Behalve ja, natuurlijk de top 3. Hè. Dat moet nog een beetje vorm krijgen. Jullie zijn nog steeds aan het stemmen. Dat kan nog ongeveer 10 minuten. Ik heb een nummer klaarstaan. Op nummer 9 is dat. Dat twee keer in deze Top 40 staat.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in iets fris.
1: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
3: Ja, dat past daar voor mij.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
5: De zomer van je leven bij Nostalgie Plus.
6: Nummer 9.

0: Juli 1971.
1: De Nederlandse schrijver Godfried Bomans arriveert op het onbewoonde eiland Rotumerplaat in Nederland voor een verblijf van een week. Hij doet dit op uitnodiging van Willem Ruis, die een radioprogramma maakt met daarin dagelijkse bijdragen van Bomans. Het eenzame verblijf bevalt de schrijver slecht. Het hoogste punt wordt bereikt van de South Tower van het World Trade Center in New York. En op 26 juli 1971 lanceert de Verenigde Staten de Apollo 15 naar de maan. Voor het eerst gaat er een maanwagen mee. En op de 30ste vindt de openingsceremonie plaats van de 6e Pan-Amerikaanse Spelen, gehouden in Cali.
0: De Flashback Top 40, nummer 8.

laagste regionen van onze flashback top 40 van vandaag vonden we Le Guamage van Sheila. En dat was eigenlijk een Franse cover van Tweedledee Tweedledum. Het origineel is van Middle of the Road, staat op nummer 9. En dan de afdeling Eendagsvliegen. Dat is een afdeling van een bekende auteur inmiddels van de muziekboeken, Dennis Michiels uit Turnhout. Zijn boek heet 500 unieke One Hit Wonders. Ocean staat erin, ze staan op nummer 8. En ook deze staat in het boek.

0: Lobo, Me and You and a Dog Named Boo. In de Flashback Top 40 staat die genoteerd op nummer 7. En ik heb nog een eendagsvlieg. En dat is de man die destijds Doe schreef voor Peter Maffay.
1: Nummer 14.
0: Nee. Wacht even, we zitten helemaal fout. Nummer 14, helemaal niks van. Peter Orlof staat op nummer 6. En ooit heeft iemand mij proberen wijs te maken dat er Peter Orlof de uitvinder was van het Orlofgebraad. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar.

0: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
1: De Flashback Top 40.
2: Met Serge Haderman.
3: I'm the Magnificent. I'm back with the Shaggy was so boss, most tolerant, stormy,

Phil Collins en Double Barrel. Het stemmen is afgesloten, maar je kan natuurlijk nog stemmen op onze andere lijsten die er zitten aan te komen. De Belgische top 100, aanstaande dinsdag is dat. En eind juli de zomerse 500. Alleen bij Nostalgie Plus.

José Feliciano, que será? Onverbrekelijk verbonden aan de zomer van 71 en nummer 4 in de flashback top 40 bij Nostalgie Plus. Het maandoverzicht van juli 71. Ik heb een leuk bericht gekregen van Frank uit Wetteren. Ik was op de terugweg van de Gamma, staat hier. Toen ik Tony Christie hoorde, ik speelde daar straks I Did What I Did for Maria. De Amerikaanse zanger is nog steeds alive and kicking, dat klopt. En Frank die heeft tickets voor een optreden van Tony Christie, want die komt optreden in cultureel centrum De Stroming in Berlaren. Zeker onthouden dat. En de spanning is hier te snijden om bijna 10:50 is het tijd voor jouw top 3. En beginnen doe ik natuurlijk met, hoe kan het ook anders? Het zou dom zijn moesten we het andersom doen. Ik begin met

0: Met Rita De Neve op nummer 10.
1: Oh, Tweedledee. Oh, Tweedledum. The true MacDougall always used to
0: walk. Middle of the road op nummer 9.
2: Put your hand in the hand of the man who stilled the water.
0: Ocean, ze staan op nummer 8. Lobo op nummer 7. De man die Doe schreef voor Peter Maffay stond in 1971 zelf in de hitparade. In juli op nummer 6, Peter Orloff, hij meet geen vuur in me. Dit zijn Dave en Ansel Collins op nummer 5 met Double Barrel. En dit is nummer 4.
3: Que sara, que sara, que sara.
0: Que será van José Feliciano. Nummer 3, The Sweet and Coco. En dit, het is niet te geloven, is een Belgische productie. Opgenomen in een Brusselse studio. De Yamazuki van de Yamazukis. En zij staan na een lange strijd op nummer 2. Dadelijk de nummer 1, maar ik blik alvast vooruit, samen met jou, naar volgende zaterdag. Dan hoor je onder meer deze plaat in de Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus van juli 1982. Je herkent natuurlijk James Last met Biscayen.

0: Dit en meer. Volgende week zondag tussen 10 en 1 bij Nostalgie Plus. Heel veel mensen gestemd, ondanks of dankzij de vakantie. Het is tenslotte ook de zomer van je leven. En ik ga iemand belonen. Met mijn onschuldige kinderhand heb ik eruit gehaald Rudy Devers. Dat is vandaag de winnaar van een duo ticket voor de cinema. Met een film naar keuze en een partner naar keuze. En denk aan onze top 100, de Belgische top 100. Daar kan je nog op stemmen via onze site, nostalgie.plus, en ook via de app. En die lijst wordt uitgezonden wanneer anders dan op 21 juli. En niet veel later, op het einde van de maand, de zomerse top 500 van Nostalgie Plus. Dus je kan nog blijven stemmen via onze site en via onze app. Maar nu, met grote meerderheid van stemmen, hij stond van in het begin nummer 1. Het is ook de oorspronkelijke nummer 1 waar we mee begonnen zijn. En een van de grootste zomerhits uit juli 71. Jullie stemden massaal voor Michel Delpech en Pour un fleur.
1: Nummer 1.

0: die dag bij de interieurdokter in Ronse.
1: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs, uh-huh, en ik wil echte service.
2: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske macri voor in Ronse. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
1: Echt?
2: Echt waar?
0: Macri in Ronse. Interieurs met advies in Ronse of op macri.be. Nu solden bij Macri.
3: Twee stampen en één klap. Meer hebben ze niet nodig om stadionvibes in je huiskamer te brengen. Your golden years. Dat is natuurlijk Queen. Nostalgie plus. We will rock you na het nieuws. Goedemiddag.
4: Een goedemiddag. In Borgerhout in Antwerpen heeft ontmijningsdienst Dovo een granaat onschadelijk gemaakt. Die werd vanmiddag gevonden aan een huis. Het ging om een granaat zonder pin, die dus elk moment kon ontploffen. Maar nu is het gevaar dus geweken. Het is nog niet duidelijk hoe de granaat daar belandde, door wie en waarom. Het onderzoek loopt. Nog in Antwerpen onderzoekt de politie de dodelijke schietpartij van vanmorgen vroeg aan een discotheek. Een man van 23 werd nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar stierf daar aan zijn verwondingen. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en waarom, zegt Wouter Bruins van de politie.
5: We kijken of er nuttige camerabeelden zijn, of er getuigen zijn die ons kunnen verder helpen. En onze lokale recherche heeft samen met het snelle responsteam een adres in Lint kunnen achterhalen. En daar is de politie een huiszoeking gaan doen vanmorgen nog. Er is een aantal betrokkenen aangetroffen, die zijn gearresteerd. En ieders betrokkenheid bij de feiten die wordt nu natuurlijk verder onderzocht.
4: Opgelet als je je belastingaangifte nog niet hebt ingediend. Want online, via TaxonWeb, kan dat nog tot middernacht. Eigenlijk moest die aangifte woensdag al binnen zijn, maar omdat er technische problemen waren met de website, kreeg je extra tijd. Stekkerbatterijen en zonnepanelen worden al maar populairder in Vlaanderen. Op één jaar tijd zijn er al bijna 11.500 toestellen gemeld. Maar wellicht zijn het er in werkelijkheid nog meer. CD&V-kamerlid Robrecht Botuinen vroeg de cijfers op. Hij vraagt ook meer aandacht voor de veiligheid van die toestellen.
6: Stekkerzonnepanelen en stekkerbatterijen moeten eigenlijk gekeurd worden. Maar we zien dat er in Vlaanderen heel wat van die stekkerbatterijen en zonnepanelen op de markt zijn via webshops die niet gekeurd zijn, die vaak niet compatibel zijn met onze eigen elektriciteitsinstallaties. En dat kan tot gevaarlijke situaties leiden, dat kan tot brand leiden. En dat moeten we uiteraard ten allen tijde vermijden.
4: Spanje belandt vanaf overmorgen opnieuw in een hittegolf, de derde al deze zomer. In grote delen van het land stijgt de temperatuur tot boven de 40 graden in de schaduw. Donderdag kan dat plaatselijk zelfs 45 graden worden. Het is nu al de warmste start van de zomer in Spanje in 65 jaar. In de Ronde van Frankrijk is het net als gisteren aan de klimmers en de kandidaten voor de eindwinst. De 15e rit is meer dan 180 kilometer lang met 3 beklimmingen in de finale. Sportjournalist Maxime Goethals.
7: De laatste rit voor de rustdag is nog een hele pittige. Met de finish op het plateau de Solaison, 11 kilometer aan 9%. Een hele, hele zware klim. Remco Evenepoel krijgt geen afdaling of een stukje vlak om nog eventueel tijd goed te maken na een klim. De aankomst ligt nu boven, dus hij zal moeten strijden om zo weinig mogelijk tijd te verliezen.
4: Evenepoel verdedigt zijn derde plaats in het algemeen klassement. Tadej Pogacar verstevigde gisteren zijn gele leiderstrui. Vanmiddag en vanavond klaart het geleidelijk op en blijft het meestal droog bij 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, kans op wat lichte regen en opnieuw 22 graden. Dinsdag droog en iets warmer. Woensdag en donderdag meer wolken en kans op wat regen bij 24 graden.
0: De zomer van je leven.
8: Tony Talboom.

luieren aan het zwembad. Dat is Zomerdromen met Fleetwood Mac. En straks ook Bruce Springsteen en Bossa Nova, recht uit Brazilië. En nu worden meteen de rollen al omgedraaid, want de volgende hit, die was eigenlijk van de Crystals, Then I Kissed Him.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
3: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
2: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
3: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
2: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
4: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
5: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
6: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrie hiervoor in Ronsen. Hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
5: Echt?
6: Echt waar?
4: Maakrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op maakrie.be. Nu solden bij Maakrie.
7: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Straks een classic waarvoor de schrijver ervan zijn producer midden in de nacht wakker heeft gemaakt. Ja, dat moet wel een hele goede song geweest zijn dan. En nog altijd, hè. Komt eraan na 80's met Kaja Gugu en John Paul Young, Love is in the Air. Maar eerst zitten we in Brazilië zonder dat je daarvoor je koffers moet pakken.

0: solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Code yellow!
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
5: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.

Zometeen Engels met heel veel haar op, uitgevonden door Adriano Celentano. En dit is Listen to the Music, kennen we van de Doobie Brothers natuurlijk. Tom Johnston van de Doobie Brothers, die was zo enthousiast over deze song dat hij zijn producer midden in de nacht heeft wakker gebeld om het voor hem te spelen. Ja, ik weet niet wat zijn reactie was, maar de gevolgen in de hitlijsten, die waren fenomenaal.

0: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
1: Kom, laat je inspireren.
0: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatregelen.

0: Werk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
1: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
0: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be, op weg naar zee.
2: Een dagje

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: De Jacksons die hebben maar één missie met de hitte die er aankomt. En dat is stilzitten onmogelijk maken. Your golden years. We gaan er meteen mee verder. Maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. In Borgerhout in Antwerpen is een granaat onschadelijk gemaakt die op ontploffen stond. De slagpin was er al uit, maar ontmijningsdienst Dovo was er op tijd bij. De granaat lag aan een huis. Het is niet duidelijk wie ze daar achtergelaten heeft en waarom. Het onderzoek loopt. De dodentol door de zware aardbevingen van een maand geleden in Venezuela blijft oplopen. Er zijn nu al meer dan 5100 lichamen geborgen. Nog duizenden andere mensen blijven vermist. En er vielen ook ruim 16.700 gewonden. Duizenden mensen hebben ook geen woning meer. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners een half uur geleden aan de 15e rit begonnen. Een pittige bergrit van ruim 180 kilometer met op het einde 3 beklimmingen en een aankomst bergop. Remco Evenepoel verdedigt zijn 3e plaats in het algemeen klassement.
4: 35 minuten vol een bak van beneden tot boven. Morgen is het rustdag, dan is het tijdrit. Dus mijn doel is om zo weinig mogelijk tot geen tijd, hopelijk. En misschien even een beetje tijd te pakken als het kan op iemand. En dan wil ik wel minstens met de tijdsverschillen van op dit moment de tijd erin gaan.
3: Tadej Pogacar verstevigde gisteren zijn gele leiderstrui. Vanmiddag en vanavond klaart het geleidelijk op en het blijft meestal droog bij 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, kans op wat lichte regen en opnieuw 22 graden.
5: De zomer van je leven.
6: Tony Talboom.

die Mr. Blue Sky, die heeft al heel goed zijn best gedaan hè, deze zomer. ILO, ja, de Fransen die zijn er helaas niet bij vanavond tijdens de WK-finale. Maar bij Nostalgie Plus mogen ze wel scoren. Julien Clerc en straks ABBA met een song waar de band eigenlijk helemaal niet gelukkig mee was. En

0: tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
3: Het beste uit de 60s,
4: 70s
3: en 80s.

Isabel A. En ik ga nog even verder met die letter. ABBA, ze waren eigenlijk niet tevreden over Summer Night City. Björn noemde de opname ooit letterlijk beroerd. Maar toch werd het de nummer 1 hit. Ja, zo gaat dat met ABBA, hè. Straks trouwens een bloedmooie 80's ballad. Geschreven door een gitarist voor de liefde van zijn leven. Maar die werd nooit.

0: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
1: De Vlaamse.
2: Mooi, leven is mooi.
1: Franse.
2: Fluit, avec toi.
1: En Belgische top 100.
0: En de zomer top 500.
1: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
0: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: Sleep World.
4: Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
5: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
6: Nu solde met kortingen tot 50%. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6. En nu zondag extra vroeg open vanaf 10 uur.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Ik heb zin in iets fris.
7: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
9: Ja, dat past dat voor mij.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
9: Joehoe!
11: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

voilà, die fles rosé is dan toch ook weer opengedraaid vandaag. Cracklin' Rosie. Ja, misschien om een blauwtje te verdrinken, want True werd geschreven voor een onbeantwoorde liefde. Gary Camp van Spandau Ballet schreef het voor Claire Crogan van de groep Altered Images. Maar helaas werd het helemaal niks tussen die twee. Er is toch een mooie ballad van voortgekomen, dat is toch wel iets.

0: Digitale nostalgiezenders in onze app.
1: De schoolbanken die zijn verlaten in de zomervakantie, maar toch rinkelt de bel zo.

0: meteen met Pink Floyd. Your golden years, nostalgie plus. En dit is het nieuws. Een hele goede middag.
1: Goedemiddag. Aan het Noordstation in Brussel is gisteravond een man neergestoken. Dat bevestigt de politie. De man kreeg een messteek in zijn rug, maar verkeert niet in levensgevaar. De politie kon een verdachte oppakken. Er loopt nu een onderzoek. In de ronde van Frankrijk is de Deen Jonas Vingegaard vannacht om 2 uur gecontroleerd op doping. Gele truidrager Tadej Pogacar was daarna om 5 uur 's ochtends aan de beurt. Dat hebben de renners zelf bevestigd. Zo'n nachtelijke controle is heel uitzonderlijk, zegt sportjournalist Maxime Goethals.
2: Je moet weten dat er verschillende reglementen zijn. Enerzijds, volgens het reglement van de Internationale Wielerunie, mogen renners gecontroleerd worden tussen 6 uur 's morgens en 11 uur 's avonds. Maar we zijn in Frankrijk en ook Frankrijk heeft zijn eigen dopingagentschap. En de Fransen kunnen 24 uur op 24 topsporters gaan controleren.
1: De renners zijn op dit moment trouwens bezig aan de 15e rit. Aankomst rond 5 voor 6. En onze landgenoot Raphaël Collignon is er niet in geslaagd om zijn eerste ATP-tennistoernooi te winnen. Hij verloor de finale ingestaat in Zwitserland van de Griek Stefanos Tsitsipas in 3 sets. 6-4, 6-7 en 6-3. Tsitsipas staat lager op de wereldranglijst dan Collignon, maar hij was ooit wel de nummer 3 van de wereld. Vanmiddag en vanavond klaart het geleidelijk op en het blijft meestal droog bij 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, kans op wat lichte regen en opnieuw 22 graden. Dinsdag droog en iets warmer. Woensdag en donderdag meer wolken en kans op wat regen bij 24 graden.
3: De zomer van je leven.
4: Tony Talboom.

nog eens welkom bij Nostalgie Plus. De beste classics bij alles wat je doet, zo is dat hier. En als je nog een wasje wil doen op deze zondag, hou de wasverzachter en de zeep maar al gereed, want hier is Trafassie.

Later in dit uur een classic die door het Vlaamse publiek verkozen werd tot beste songfestival voorronde nummer ooit, maar het nooit heeft gehaald eigenlijk. Je hoort het straks wel. Ik heb ook Alison Moyet en Bob Marley en die zingen allebei over hetzelfde, maar toch ook een beetje anders. Na deze Gary Puckett en The Union Gap.

0: iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
1: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
2: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
3: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
1: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm voor het goudgehalte en het gewicht.
2: Oh, maar dat is correct.
4: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.nl.

Straks een van de mooiste popballads ooit gemaakt door een Nederlandse rockgroep. Echt een prachtig nummer. En dit is Ann Christie, Dagvreemde Man. Werd door het Vlaamse publiek verkozen tot beste songfestival voorronde nummer ooit. Al ging het daar dus nooit naartoe, hè. Prachtig liedje. We zijn het er allemaal over eens, denk ik.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in iets fris.
0: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
2: Ja, dat past dat voor mij.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy. Kom, laat je inspireren.
4: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
5: Kom, laat je inspireren.
4: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
5: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
4: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
6: Your Golden.

De Nederlandse band Kayak. In 1978 helemaal omgegooid. Nieuwe zanger, nieuwe bassist, nieuwe drummer. En op dat moment schreef ze ook nog eens deze prachtige ballad. Ruthless Queen. DJ Frits Spits. Die draaide hem een keer op de Nederlandse radio. En meteen daarna werd het een bommetje in de hitlijsten. En de volgende zangeres, die zong voor ze zelf beroemd werd. Al mee op classics van The Righteous Brothers. You've Lost That Loving Feeling. En Be My Baby van Ronettes.

0: Altijd zomer bij Nostalgie Plus met Bandolero. En je gaat het niet merken, maar toch is het zo. Van twee songs werd er eentje gemaakt door het betere knip- en plakwerk. En ik heb het over deze song van Charlie Rich.
1: Hey,

0: die dag bij de interieurdokter in Ronse.
1: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
2: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske makrie voor in Ronse. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
1: Echt?
2: Echt waar?
0: Makrie in Ronse, interieur.

0: solders met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
1: Het mag dan wel wat frisser zijn, maar het toch nog veel warmer dan de volgende classic van Foreigner. Your golden years. Nostalgie plus. Dit is het nieuws. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. De bosbrand in de buurt van Madrid in Spanje raakt maar niet onder controle. Dat melden de autoriteiten. Al zeker 13.000 hectare natuur is er afgebrand. Dat zijn ongeveer zo'n 18.000 voetbalvelden. 800 buurtbewoners uit 20 dorpen zijn er geëvacueerd. De brandweer krijgt er ook hulp van het leger om het vuur te blussen. Er zijn ook 25 blusvliegtuigen ingezet. Aan het Noordstation in Brussel is gisteravond een man neergestoken. Dat bevestigt de politie. De man kreeg een messteek in zijn rug, maar verkeert niet in levensgevaar. De politie kon een verdachte oppakken. Er loopt nu een onderzoek. En in de Ronde van Frankrijk is de Deen Jonas Vingegaard vannacht om 2 uur gecontroleerd op doping. Gele truidrager Tadej Pogacar was daarna om 5 uur 's ochtends aan de beurt. Dat hebben de renners zelf bevestigd. Zo'n nachtelijke controle is heel uitzonderlijk, zegt sportjournalist Maxime Goethals.
3: Je moet weten dat er verschillende reglementen zijn. Enerzijds volgens het reglement van de Internationale Wielerunie mogen renners gecontroleerd worden tussen 6 uur 's morgens en 11 uur 's avonds. Maar we zijn in Frankrijk en ook Frankrijk heeft zijn eigen dopingagentschap. En de Fransen kunnen 24 uur op 24 topsporters gaan controleren.
2: De renners zijn op dit moment trouwens bezig aan de 15e rit. Aankomst is voorzien rond 6 uur. Het klaart overal op en het blijft meestal droog bij 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, kans op wat lichte regen en opnieuw 22 graden. Dinsdag droog en iets warmer. Woensdag en donderdag meer wolken en kans op wat regen bij 24 graden.
4: De zomer van je leven. Tony Talboom.

0: Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
2: Luister naar Nostalgie 80's.

0: graag een beetje Jacques Brel op zondag. Dat kan allemaal bij Nostalgie Plus. Maar eerst Rod Stewart, 8 keer getrouwd. Dat is veel, zelfs naar rock'n'roll maatstaven. Maar hij scoorde nog veel meer hits. Dit was zijn laatste solo nummer 1 hit.
1: Welkom bij

Ding dong, even de deur open doen. Ja, en er staat schoon volk voor de deur. Diana Ross, die al even binnenwipt. Al even klimatiseren voor haar Belgische fans. Want exact binnen 3 weken staat deze legende in Londen.

0: Boney M, The Eagles en Supertramp. Die mag je later ook nog verwachten. En deze is vooral bekend bij ons door Dirty Dancing. Geschreven voor Temptations, maar de Contours die gingen er uiteindelijk mee aan de haal. Nostalgie.
1: Me around, and now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
0: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe!
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Ik heb zin in iets fris.
5: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
7: Ja, dat past dat voor mij.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
8: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

0: Goedemiddag. Ons leger is op zoek naar een alternatief voor de Nederlandse fregatten. Dat heeft defensieminister Theo Francken gezegd bij VTM Nieuws. Nederland is al jaren leverancier van onze legerfregatten, maar de voorwaarden van die deal zijn niet meer interessant, zegt Francken.
1: Veel te duur. Ze zijn al verhoogd van prijs. Het was 600 miljoen, dan ineens was het 900 miljoen. Ja. Nu zeggen ze, ja, het is 1,3 miljard per fregat. Plus ze zeggen, komt maar binnen 5 jaar later dan gepland. Dus maandag vertrekt er een brief naar landen die fregatten maken. Spanje, Frankrijk, Duitsland, Italië, maar ook Turkije, waarbij we gaan vragen, wat is de prijs? Wat is de timing? Wanneer kan je leveren?
0: Franke benadrukt dat hij liefst wel gewoon verder gaat met de Nederlanders, maar zijn opties nog bekijkt. De beslissing valt dan in oktober. De verdachte van de schietpartij aan Dancing Icon vanochtend werd al gezocht in Suriname. Ook omdat hij daar iemand zou hebben doodgeschoten, samen met zijn zoon. Dat schrijft HLN. Het gaat om een man van 59. De politie pakte ook 2 andere verdachten op. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. Mogelijk werd het slachtoffer doodgeschoten na een banale discussie. Dat zegt zijn familie, zegt journaliste Anne Vroom.
2: Zij zeggen van kijk, de aanleiding van dit drama, dat was een discussie over een parkeerterrein of een parkeermanoeuvre. Dat is althans wat dat de familie zegt. Of dat dat ook effectief zo is, dat zal het onderzoek moeten uitwijzen.
0: Het slachtoffer is een man van 23. Hij zou over enkele weken voor een 2e keer vader worden. De bosbrand in de buurt van Madrid in Spanje raakt maar niet onder controle, dat melden de autoriteiten. Al zeker 13.000 hectare natuur is er afgebrand. Dat zijn ongeveer zo'n 18.000 voetbalvelden. 800 buurtbewoners uit 20 dorpen zijn er geëvacueerd. Er zijn 25 blusvliegtuigen ingezet. Ook in het noordoosten van Spanje woedt nog steeds een zware natuurbrand bij Zaragoza. Daar is al bijna 16.000 hectare verwoest. Een nieuwe aanval van Iran op Jordanië. Het Jordaanse en Israëlische leger hebben 3 Iraanse raketten neergehaald. Een 4e kwam wel neer, maar in afgelegen gebied. Er vielen geen gewonden. Op verschillende plaatsen in Jordanië klonk het luchtalarm. Bij een eerdere aanval van Iran op een Amerikaanse basis daar eergisteren kwamen nog 2 Amerikaanse soldaten om. Een 3e is nog altijd vermist. Het Amerikaanse leger voerde daarna al vergeldingsaanvallen uit op Iran. En dan Formule 1. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs van Spa-Francorchamps gewonnen. Hij haalde het voor de Monegasque Charles Leclerc en de Nederlander Max Verstappen. Antonelli verstevigt zo zijn leidersplaats in het WK-klassement. Het klaart overal op en het blijft meestal droog bij 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, kans op wat lichte regen en opnieuw 22 graden. Dinsdag droog en iets warmer. Woensdag en donderdag meer wolken en kans op wat regen bij 24 graden.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
3: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs uh-huh. En ik wil echte service.
4: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronse. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in 1 keer opgelost, hè.
3: Echt?
4: Echt waar?
2: Makri in Ronse. Interieurs met advies. In Ronse of op makri.be. Nu solden bij Makri.
5: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
1: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
0: En de zomer top 500.
1: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
0: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus. Your golden.

0: solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
2: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
1: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
2: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
1: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
2: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
3: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
4: Kom, laat je inspireren.
5: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
4: Kom, laat je inspireren.
5: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
4: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
5: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.

0: Goedenavond. Remco Evenepoel heeft zijn eerste rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De eerste keer in zijn carrière. Hij haalde het in de sprint van gele truidrager Tadej Pogacar. De Mexicaan Isaac Del Toro eindigde derde. Evenepoel klimt zo naar de tweede plaats in het klassement. Daar stond eerst de Deen Jonas Vingegaard, maar die moest opgeven na een zware valpartij. Het is niet duidelijk of hij iets gebroken heeft. Een van de verdachten van de schietpartij aan Dancing Icon in Antwerpen vanochtend werd al gezocht in Suriname, omdat hij daar ook iemand zou hebben doodgeschoten, samen met zijn zoon, dat schrijft HLN. Het gaat om een man van 59. Volgens de familie van het slachtoffer werd hij doodgeschoten na een banale discussie, zegt journaliste Anne Vroom.
1: Zij zeggen van kijk, de aanleiding van dit drama, dat was een discussie over een parkeerterrein of een parkeermanoeuvre. Dat is althans wat dat de familie zegt. Of dat dat ook effectief zo is, dat zal het onderzoek moeten uitwijzen.
0: Op beelden op sociale media is te zien dat er een tiental mensen betrokken zijn bij de ruzie. Het slachtoffer is een man van 23. Hij zou over enkele weken voor een tweede keer vallen.

0: zwaarder worden. Ons leger is op zoek naar een alternatief voor de Nederlandse fregatten. Dat heeft defensieminister Theo Francken gezegd bij VTM Nieuws. Nederland is al jaren leverancier van onze legerfregatten, maar de voorwaarden van die deal zijn niet meer interessant, zegt Francken.
1: Veel te duur. Ze zijn al verhoogd van prijs. Het was 600 miljoen, dan ineens was het 900 miljoen. Ja. Nu zeggen ze, ja, het is 1,3 miljard per fregat. Plus ze zeggen, komt maar binnen 5 jaar later dan gepland. Dus maandag vertrekt er een brief naar landen die fregatten maken. Spanje, Frankrijk, Duitsland, Italië, maar ook Turkije, waarbij we gaan vragen, wat is de prijs? Wat is de timing? Wanneer kan je leveren?
0: Franke benadrukt dat hij liefst wel gewoon verder gaat met de Nederlanders, maar zijn opties nog bekijkt. De beslissing valt dan in oktober. Een nieuwe aanval van Iran op Jordanië. Het Jordaanse en Israëlische leger hebben 3 Iraanse raketten neergehaald. Een 4e kwam wel neer, maar in afgelegen gebied. Er vielen geen gewonden. Op verschillende plaatsen in Jordanië klonk het luchtalarm. Bij een eerdere aanval van Iran op een Amerikaanse basis daar eergisteren kwamen nog 2 Amerikaanse soldaten om. Een 3e is nog altijd vermist. Het Amerikaanse leger voerde daarna al vergeldingsaanvallen uit op Iran. De beruchte influencers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in Miami. De Tates promoten zogezegd traditionele mannelijkheid, maar in werkelijkheid verspreiden ze pure vrouwenhaat. Het Britse gerecht wil hun uitlevering voor 59 aanklachten, allemaal over seksuele uitbuiting, mishandeling en verkrachting. Het klaart overal op en het blijft meestal droog bij 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, kans op wat lichte regen en opnieuw 22 graden. Dinsdag droog en iets warmer. Woensdag en donderdag meer wolken en kans op wat regen bij 24 graden.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

Goedenavond. Remco Evenepoel heeft zijn eerste rit in deze ronde van Frankrijk gewonnen. Het is de eerste keer in zijn carrière dat hij een bergrit in de Tour wint. Evenepoel haalde het in de sprint van de gele truidrager Tadej Pogacar. De Mexicaan Isaac Del Toro eindigde derde. Evenepoel klimt zo naar de tweede plaats in het klassement. Daar stond eerste Deen Jonas Vingegaard, maar die moest opgeven na een zware valpartij. Het is nog niet duidelijk of hij iets heeft gebroken. Ook Tim Merlier geeft op. Hij kon het peloton al vanaf het begin van deze etappe niet bijhouden. In Oostende zijn vanmiddag 3 tienerjongens in de problemen geraakt tijdens het zwemmen in zee. Het gebeurde wel in een bewaakte zwemzone. De redders moesten de kinderen uit het water halen. Een jongen van 10 was licht onderkoeld, maar niemand raakte echt gewond. Ze werden wel uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De redders roepen nog maar eens op om voorzichtig te zijn als ze gaat zwemmen in zee. De Ombudsdienst voor Telecom krijgt al maar meer klachten over roamingkosten. Dat zijn kosten die je betaalt als je buiten...

0: buiten de Europese Unie belt of surft op een mobiel netwerk daar. Het ging vorig jaar om bijna 240 klachten. Dat is een vijfde meer dan in 2024. En dit jaar zijn het er al meer dan 90, hoort ombudsman Luc Tuurlinks.
1: Dat gaat meestal over klachten van 60 euro. Op 60 euro wordt je dataverbinding immers omwille van de wetgeving verbroken. Echter zijn er soms ook klachten van veel meer dan 60 euro wanneer mensen die verbreking hebben stopgezet. En daarbuiten krijgen we ook een beperkt aantal klachten over roaming binnen de Europese Unie. Dat is aan binnenlandse tarieven in feite.
0: De klachten gaan over alle operatoren, maar toch vooral over Orange en Telenet. Het vertrouwen in de koning groeit. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. We geven onze koning Filip gemiddeld net geen 7 op 10. 3 jaar geleden was dat nog 5,9 op 10. Koningshuiskenner Eva Peters.
2: Valt op dat de koning nu eigenlijk meer eigen accenten durft leggen. Zo is hij bijvoorbeeld naar de gevangenis van Antwerpen gegaan, waar mensen op de grond moeten slapen. En hij gaf daar een duidelijke boodschap ook aan de politici: pak dit probleem aan. Zo heeft hij ook een handelsmissie in eigen land georganiseerd. En die initiatieven die worden duidelijk geapprecieerd.
0: Meer dan 3/4 van de Belgen vindt wel dat het koningshuis moet besparen. Oekraïne heeft verschillende Russische olieinstallaties aangevallen. Het was een reactie op de zware drone- en raketaanvallen van Rusland op Oekraïne afgelopen nacht. Oekraïne viel ook 3 Russische tankers aan op de Zwarte Zee die deel uitmaken van de Russische schaduwvloot. Vanavond zijn er brede opklaringen. Later vannacht komen er meer wolken bij minima rond 16 graden. Morgen wisselend bewolkt, lokaal kans op wat lichte regen bij maxima tot 22 graden. Dinsdag dan droog en wat warmer tot 25 graden. Woensdag en donderdag meer wolken en kans op wat regen.

0: zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
1: De Vlaamse.
2: Mooi, leven is mooi.
1: Franse.
2: Flirt, avec toi.
1: En Belgische top 100.
0: En de zomer top 500.
1: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op Nostalgie.plus.
0: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
1: Your goal.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.